0: Kids, Kane Brown with Women, Zon Sonneke, Skadleen van Jaarsveld, ook wel oor mekaar. En voor het KWS Rock Your Baby. Dit is 90.6 en another cup of coffee, saam met my Isabel met Trotsgeborg, Deur de Welp Net. Maar het is nou tyd om te hoor, wat is op jou lijst? Dus Bring Back That Track.
1: Bring Back That Track. Proudly brought to you by You Roof It. We've got you covered.
2: Number 1.
0: Marijke se keuse, dit is Rock Z met Crash Boom Bang.

vlugtig, hou daai volge afstand en kom veilig by jou bestemming aan as daar probleme is. 062-344-5545. Dis nou tyd vir jou donderdagse nostalgiese treffer en dis Darryl se keuse. The Carpenters, we've only just begun. Geniet hom.

All right, so there we go. That's it. That's the sound. Very faint, actually. Very faint. But you got to listen proper. I think you got to give it to us one more time, Terry. Ek wil hier met mooi luister en dan, ek weet nie, dit is so bietjie. Are you ready? Okay. All right, luister mooi. Ek gaan nog een keer draai.

0: En ons in 9.6 FM Stereo, de Shaken Stevens met Shirley. Jennifer Hudson, Come Rain, Come Shine voor de dag geweest. Nou wel, van mij Jimmy, baie dankie voor die keier hier op Overdrive. Het was baie lekker geweest, moeilijk gemaakt, dier Gelma, die trotse bor van Overdrive, maandag tot vrijdag, van 3 tot 6. Jullie met een wonderlijke geseene donderdag aan tegen Nederland, wat jullie ook al doen. Geniet het, wees niet veilig daar buiten, asjeblief. En as jylle op die pad is, ry voorzichtig. En asjeblief, wees maar op die uitkijk. En wees geduldig. Dis baie belangrijk. Wees geduldig op die pad. Moet het niet verloor nie. Dis nie die moeite werd nie. Nou ja, tot de volgende keer. Groete, tot ziens.
1: And it's fashion, food, fun and fabulous on the catwalk right here at your shopping capital, Vaal Mall, where you're spoiled for choice with delish eateries, thrilling entertainment, gift cards, free covered parking, shopping till 7 on weekdays and stores that will put you way ahead of the trend. Forget Paris, Milan, London, it's all happening right here at Vaal Mall, your shopping capital. Grab a sneak peek at vaalmall.co.za.
2: Let the beat move you.
3: Oh, I just might.
4: Where you feel at home.
3: 'Cause it feels so mystical.
2: 90.6 FM.

0: 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel.
1: Jou gunsteling radio, nou op skerm, 90.6 en 906 TV.

0: Hoor dit, sien dit, leef dit. 90.6 en 906 TV.
1: Hey Chommy, word wakker. Hey
2: Chommy, kom ons vat een bykie, gee my nog een bykie. Ek soek nog iets in my glas, trappie prop, top my op. Kom ons vat een bykie vast.